is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De 2 Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best-of-5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger. Het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

het niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Twee op de drie Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
2: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
1: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, hoort Carmen Adams.
2: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
1: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Piedewin.

Misschien moet er wel wat gegoochel aan te pas komen om zo vroeg op een zaterdagochtend al helemaal wakker te worden en wakker te zijn. Wel, ik help erbij natuurlijk. Dit is de Ontbijtradio hier bij Melinda FM. Een hele prettige zaterdagochtend. Ik ben Piet. Ik neem je heel graag mee naar 10 uur.

Dolly Parton is een Amerikaanse countryzangeres, songwriter en actrice die wereldwijd bekend werd met hits als onder andere deze Jolene. Van 1 tot 5 juni krijgt de grote markt van Poperingen een bijzondere invulling. Met het project Eén Tafel, Duizend Stemmen verandert het hart van de stad in een levendige ontmoetingsplek waar creativiteit, verbinding en diversiteit centraal staan. 4 basisscholen, de Kunstacademie Poperingen, LDC De Buurtbres en Aster slaan de handen in elkaar om samen 1 grote tafel te bouwen. Iedereen is welkom om aan te schuiven voor een gezellige babbel, een moment van rust, een workshop of gewoon om mee te beleven hoe de tafel dag na dag verder vorm krijgt. Meer informatie vind je op poperingen.be.

0: A man to marry me.
1: Een hele fijne zaterdagochtend. Dit is de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Ook met Calvin Harris.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Simmons van The Morning After met Alexander Curly en I'll Never Drink Again op zaterdagochtend in de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Op zaterdag met mezelf, morgen is het de beurt aan Jan om je komen wakker te maken, maar op elk moment natuurlijk de muziek die je kent hier op de radio. En dit is zo een van die songs die iedereen wel kan meeneuren. Luister en geniet van Gilbert O'Sullivan.

Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent en natuurlijk nog veel meer. Want op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelaarsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt, boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. En er is meer, want in de omliggende straten kan je ook snuisteren op de traditionele rommelmarkt. Mis het dus niet, de vernieuwde Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Kerkplein in Oostende. Iedereen is welkom. En als je zelf nog wat organiseert, een van de weken of naar de zomer toe, dan moet je ons dat zeker laten weten. We pakken het heel graag mee, hier bij Melinda FM. En dit is muziek van Eric Clapton.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog probeert.

klaar om naar het strand te gaan met een kleurrijk Hawaii-hemdje, de Beach Boys en Sloop John Dee op het einde van het eerste uur van de ontbijtradio op deze zaterdagochtend. Blijf vooral in de buurt, wij gaan nog door tot 10 uur deze voormiddag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. 4 West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hooglede, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het. In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. Knokke Heist trekt voor het eerst een vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Vlaanderen erkent 10 nieuwe open waterzwemzones in dokken, kanalen, meren en plassen. Minister Jo Broens die zegt dat steeds meer mensen buiten willen zwemmen en dat er daarom ook streng op waterkwaliteit wordt gecontroleerd. Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een hardere aanpak van de transmigranten aan de kust geen goed idee is. Volgens de organisatie leidt dat tot meer doden. De gouverneur van West-Vlaanderen die vraagt net om extra middelen om de oversteek naar Engeland te verhinderen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert €62.000 in de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

ACDC stond bekend om hun glamoureuze stijl en hun combinatie van pop, soul en elektronische muziek. Ze waren even heel populair in de jaren 80 met hits als The Look of Love, Poison Arrow en ook deze All of My Heart. Een hele prettige zaterdagochtend nog altijd. Dit is de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Ik ben Piet, ik pak je heel graag mee naar 10 uur.

0: Het was een van de eerste hits voor de Black Eyed Peas. Je hoorde Where is the Love op zaterdagochtend. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend de prachtige Westhoek tijdens de internationale Vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van een extra voordelig tarief in voorverkoop. Want wie voor 1 augustus inschrijft en betaalt, maakt kans op mooie prijzen. Inschrijven kan via vierdaagse.be/nl/inschrijven.
1: Ontbijtradio.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Klinkt heel zomers op de radio, maar of de zomer of de lente vandaag ook zal volgen in Vlaanderen is natuurlijk een heel andere zaak. Het blijft vandaag onstabiel met doorheen de dag kans op onweersbuien. Het blijft wel nog warm, maar we verliezen wel enkele graden ten opzichte van deze week. De maxima die schommelen van 23 graden aan zee tot mogelijk 27 graden in het centrum van het land. Morgenochtend zijn er nog enkele onweersbuien mogelijk, vooral dan in het zuidoosten, maar die zullen later wegtrekken. Het zou droger worden en de zon die zal er morgen ook weer bij zijn.
1: Melinda FM 18 Piedewin.

Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Wij zijn nog samen tot 10 uur. En morgenochtend om 8 uur wordt je wakker gemaakt door Jan Verhoeven. En vandaag? Wel, vandaag valt er hier ook nog het een en het ander te beleven. Wil je er meer over weten? Surf dan nu even naar onze website.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Lio. Half Belgisch, half Portugees, dacht ik. Met opgewekte zaterdagochtendmuziek. Het helpt altijd natuurlijk om aan je dag te beginnen met amoureux solitaire op deze zaterdagochtend. Zo, beste vrienden, het is ondertussen bijna 10 uur geworden. Het zit er hier helemaal op voor ons tweeën, maar loop vooral niet weg. Blijf de hele dag genieten van de muziek hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, maak er een fantastisch weekend van.
1: Ruizen

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11. De Borenbreker. Gastronomie en toerisme met toeristisch.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag Barbrekerfans. We hebben een zonovergoten Pinksterweekend mogen beleven en naast sluizenkermissen was er niet alleen de jumping op het strand, maar konden duizenden toeristen ook genieten van een leuk bezoek op de terrassen van de vele leuke horecazaken in Middelkerken en zijn 9 deelgemeenten. Gewoon heerlijk. Eventjes op de tanden bijten voor de jeugd met de aankomende examen en misschien nog wat werk maken van een vakantiejob en dan volop bladeren in de brochures voor een welverdiende vakantie aan onze Belgische kust of op een of andere idyllisch plaatje in het buitenland.
0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Waar we ook naar uitkijken is de 29e editie van magazine De Barbreker. Gastronomie en toerisme. Een jaarlijkse samenvatting van wat er te gebeuren valt in zaken toerisme en lekker verpozen op een van de vele terrasjes. Het 124 bladzijden tellende boekwerk wil absoluut niet de pretentie hebben volledig te zijn. Het wil vooral een leidraad zijn om de keus te maken op zoek naar een gezellige tafel, het ontdekken van leuke hoekjes of zomaar even te ontspannen. Al dan niet aan onze leuke strandbaars of gezellige tearooms langs de wandeldijken van Middelkerken, Westende, Nieuwpoort, Oost-Duinkerken of Kokzijde. Of verkies je toch even te verpozen in het leuke Ginterland met Diksmuiden, Sint-Pieterskapelle en het leuke Schorre. Waar bijvoorbeeld Sharon en Steven fietsers, wandelaars en lekkerbekken verwennen. Elke dag opnieuw.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Wie niet steeds op het strand of strandbaar wil vertoeven, kan ook een uitstapje met de Sea Star plannen. Kapitein Andy Olieslagers laat u genieten van het mooie Nieuwpoort om en rond de vismijn, inclusief de imposante jachthaven, maar dan wel met een zicht van op het water. Een verbluffend panorama. Onderweg vertellen Filip en Iris, twee ervaren gidsen in historische klederdracht, het verhaal van de visserij met focus op de voormalige IJslandvaarders en wat zij betekenden voor de visserij in het algemeen en in het bijzonder voor Nieuwpoort. Ook weer één van die projectjes waar burgemeester Chris van de Kastelen bijzonder trots op is. Een absolute verrijking voor Nieuwpoort. We kunnen het misschien nog combineren met een lekker potje garnalen en een frisse pint.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Gezien we daar straks over lekkere biertjes aan het praten waren, nemen we u graag even mee naar de brouwerij van Jus de Mer in Middelkerke. Op het industrieterrein, zeg maar de Middenpolder 38, vind je Stijn Roels, waar hij sinds vorig jaar de inplanting van zijn brouwerij verwezenlijkte. Met succes, want intussen is Jus de Mer bekend in alle hoeken van Vlaanderen. En ja, Jus de Mer Blond en Jus de Mer Dubbel 8 zijn vaste waarden geworden op de bierkaart van menig tearoom en drankgelegenheid. Intussen loopt ook de Jus de Mer Gin meer dan aardig. De basis is een distillaat van Jus de Mer Blond, op smaak gebracht met kruiden uit de Noordzee. Wie zich geroepen voelt om de brouwerij te bezoeken, kan dit uiteraard op afspraak.
0: Dit is de Barbreker. Gastronomie en toerisme.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Tijd om de inwendige mens even te versterken. Liefhebbers van grill en fondue zitten goed in het kraaknette Dieters Eethuis langs de Oostendelaan 200 in Middelkerken. De 25-jarige chef ontpopte zich in geen tijd tot meester aan de grill. Na zijn studies aan de hotelschool Ter Groene Poorten en het Insor Instituut Oostende roerde Dieter Koenen in de potten van onder andere de Littoral. Vandaag staat hij in zijn eigen zaak. En hoe? Dieters Eethuis telt 28 leuke zitjes met zicht op een ruime tuin, voorzien van speeltuigen voor kinderen, dus ideaal voor een uitstekend familiefeestje. Toppers van het huis zijn zijn eigen gemaakte vispannetjes en nog meer, er is ook een uitdagende vega-schotel die wacht voor de liefhebbers. Het is duidelijk, Dieters Eethuis is puur genieten. De tuin staat open voor allerhande recepties.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Even op naar Westende, waar met Oortwest liefst vier schitterende zaken binnen het bereik van de familie de Klerk hun opwachting doen. Vaandeldrager is de Lanterne, waar het op de hoek van de Westendelaan en de Jasperlaan heerlijk lunchen en dineren is. Aan de overzijde wacht Ficino, waar Cher Dinner dan weer de hoofdrol speelt. Heerlijk keuvelen tussen de diverse schoteltjes. Iets verder in de Strandlaan op de hoek van de Koning Ridderdijk kan je met de bonk twee kanten op. Enerzijds de onovertroffen seabar, anderzijds uitrusten en overnachten in een van de heerlijke suites. Een verademing midden de natuur met zicht op duin en zee. En ja, zij die geen tijd hebben om wat te koken, vinden hun houding in De Wand, het automatisch restaurant naast de Lanterne. Keuze naar elk zijn houding. En met het water reeds in de mond zouden we bijna onze muziek vergeten.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We eindigen vandaag aan tafel in Sint-Pieterskapelle, waar Evelien van der Meers, geflankeerd door Joachim van der Waal, haar restaurant Kapelle wist op te werken tot de place to be in Hinterland. Aan de grill staat Evelien Borg voor een kotalos om u tegen te zeggen, één van de vele troeven van het huis. De ruime speeltuin is tegelijk een speelparadijs voor de kinderen. Een ruime parkeergaven voor de deur zorgt ervoor dat de wagen evenzo kan genieten van een leuk verblijf in Sint-Pieterskapelle. Genoeg gewaterstand voor deze week. Zit je nog meer te wachten op gastronomische en culinaire weetjes? Stem dan volgende week weer af op jouw favoriete radio Melinda FM voor een nieuwe Barenbreker. Ciao!
0: Tot zover de Barenbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert 62.000 euro in de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Mariaklok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een hardere aanpak van de transmigranten aan de kust geen goed idee is. Volgens de organisatie leidt dat tot meer doden. De gouverneur van West-Vlaanderen die vraagt net om extra middelen om de oversteek naar Engeland te verhinderen. De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Vlaanderen erkent 10 nieuwe open waterzwemzones in dokken, kanalen, meren en plassen. Minister Jo Broens die zegt dat steeds meer mensen buiten willen zwemmen en dat er daarom ook streng op waterkwaliteit wordt gecontroleerd. In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. 4 West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hoogleden, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 12 uur.

Aaron Blommaert. En wie straks gaan we nog een retro top 5 geven. En dit dan van 30 mei 1980.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: De Retro Top 30. Welkom bij de jaren 80. Nummer 5.

0: Oscar Harris en Sing a Song for the Children. Daarmee zijn we begonnen aan onze Retro Top 5 en dit van 30 mei 1980. Op 5 dus deze van Oscar Harris en eentje hoger met 1 plaatsen winst ook voor deze van de Nolan Sisters. En I'm in the Mood for Dancing op nummer 4.
1: Nummer 4.

We zitten dus op 30 mei 1980. En de jaren 80 werd eigenlijk wereldwijd gekenmerkt door de opkomende popcultuur en de opkomende technologie. De bekende Walkman werd steeds populairder en artiesten als Michael Jackson die braken wereldwijd door. In Nederland bijvoorbeeld ontstond ook nog in deze periode de zogenaamde Nederpop. En dit is ons volgend nummer.

Dan nemen we nog een kijkje. Dus op 5 Oscar Harris, op 4 Nolan Sisters. Lips Incorporated met Funky Town op 3. De Goombay Dance Band op 2. En de winnaar van het Eurovisie Songfestival hebben we. Dat staat deze week op nummer 1.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment.

Every time when you walk in the room. Dat hebben we ook nog eens meegebracht. Straks Blondie, maar eerst deze van de Dire Straits. And I'm calling Elvis.

was er nog een heel kort nummertje van Blondie. Straks krijg je Melinda's top 30 vanaf 12 uur hier bij Melinda FM. Klaart je vandaag uit met een van Lies en Smitje. Graag tot maandag om 6 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
2: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
1: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
3: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
1: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
4: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij de laatste Melinda FM Top 30 van de maand mei 2026. Dit is week 22. We tellen deze week 10 stijgers, 12 dalers, 5 platen die stationair zijn en 3 nieuwkomers. Dus ook weer 3 platen verdwenen. Ik som ze even op. Kamergat met Be Mine na 21 weken notering. Verder ook Nile Horan en Dinner Party stond er 6 weken in. En een van de nieuwkomers van vorige week, Sandy Crush en Romeo Elvis met Kiss the Grass, Allee Allee. Ook zij zijn alweer verdwenen. De top 3 van vorige week die zag er als volgt uit. 3 Shakira met Zoo, 2 was voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En deze Alex Warren haalde nog maar eens een nummer 1 binnen met Fever Dream. De Melinda FM Top 30. Je bent welkom

31, vorige week nog 28 en dus twee plaatsen verlies in een ondertussen negende week. David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Dit is 29, de eerste nieuwkomer van vandaag. De nieuwe van Shanna Spyro. Het nummer heet Material Lover.

Een nacht in Amsterdam, dat waren die van Bazaar. Vorige week 26, nu op 28, twee plaatsen achteruit in de 11e week. Dan 27 en nieuw, Milk Inc., Middelsun. It's the

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De grootste hit van dit moment. In de Melinda FM Top 30, nummer 25.
3: Ik telde

De Belinda FM Top 30 van zaterdag 30 mei. Dit was het nummer 23 geluid. Vorige week stond hij nog op 25. Twee plaatsen winst dus voor Xander met Humbucker. Dan 22 en stationair. Another featuring 45 Ultra.

elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 21.

Taylor Swift, vorige week nog op 24, deze week op 21 met Open Light. Een overzichtje. Op 30 hadden we David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. 29 en eerste nieuwkomer van vandaag, Shanna Sparrow, Material Lover. Dan op 28 Bazaar en een nacht in Amsterdam. 27 was ook nieuw, Milk Inc. en Madison. 26 kwam van 23 DJ-licious en Milo met Forever Young. En dan op 25 hadden we de hoogste nieuwe van deze week, Aaron Blommaert samen met Zoe, Livet en Tranen van Goud. 24 was voor Thomas Gray met Rumors. Op 23 hadden we Somber en Homewrecker. 22 en Stationair, another featuring 54 Ultra met Talk To You. En net gedraaid op 21, Opal Light van Taylor Swift. Dit is de nummer 20, Olivia Rodrigo. Drop Dead stijgt één plaats in haar vierde week.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

Een van de verrassingen van deze week. Twee plaatsen verlies voor Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear van 17 naar 19. Eén plaats winst dan weer voor Justy Jackstyle en John. Turn the lights off.

Husky Doll van Bruno Mars staat ondertussen 7 weken in onze Melinda FM Top 30 en zakt van 13 naar 17. Op weg naar 1 uur hebben we nog Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Zij is stationair in haar 32e week. Aansluitend ook nog een klein stukje van Jan Buitens met Leef de Airplay van afgelopen week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
2: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
1: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
3: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
1: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM tot op 30. Melinda FM. Nummer 15.

Luisteraars, nogmaals een hele fijne middag en welkom. Dit is het tweede uur van de Melinda FM Top 30. De lijst van 30 mei, week 22. En we draaiden zo net de nummer 15 uit onze lijst. Vorige week nog 18, 3 plaatsen winst voor Baby Rexha samen met Fadeless en New Religion. Dit is 14 en stationair. Shanna Spyro, Die on This Hill.

Max en Andy Grammer staan nu 16 weken in en vallen weg uit de top 10. Ze gaan van 10 naar 13 met The Thing I Love. Op 12, vorige week nog geschreven, Olivia Dean. Talk to me, talk to me. A Man I Need.

0: morgen.
1: Deze dagen laten ze de Gelderdoom in Arnhem vollopen. Suzanne en Freek en halverwege. Vorige week nog op 15, deze week op 11. Vijf plaatsen winst dus in hun 12e week. Wij zijn weer toe aan een overzicht. Op 20 hadden we Olivia Rodrigo en Drop Dead. 19 was voor Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Op 18 draaiden we Juste, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Dan op 17 Bruno Mars en Risk It All. 16 was voor Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Op 15 vorige week nog 18 Baby Rexha en Fadeless met New Religion. Dan op 14 Stationair, Shanna Spyro en Die on This Hill. Max en Andy Grammer, The Thing I Love, gingen van 10 naar 13. Olivia Dean en Man I Need kwam van 7, stond deze week op 12. En dit gedraaid op 11, dus Suzanne en Frick. 10 is voor Mal Smith en Niall Horan. What?

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 9.

0: miles away.
1: Offenbach staat er ondertussen 24 weken in en zakt van 6 naar 8 met Miles Away. En ook Fleming en Meteor staan er 24 weken in en zij gingen van 8 naar 9 met Niet Nodig. 7 is dan weer een flinke stijger. Harry Styles met American Girls stond vorige week nog op 12. Gaat dus 5 plaatsen vooruit in zijn 8e week. Harry Styles, American Girls.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30, nummer 4.

0: Deze Jelly Roll staat er nu al 9 weken in. Stijgt van 9 naar 4. 5 plaatsen winst dus voor I'm Good. En misschien is hij wel op weg naar een nummer 1.
1: Dit is de top 3

0: Deze Fever Dream van Alex Warren staat deze week op 2. Dat betekent dat we zo meteen een nieuwe nummer 1 mogen draaien. Maar voor we daar aan toe zijn, geef ik u nog even mee wat we allemaal in de top 10 terug te vinden hadden. Jawel, op 10 Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Dan op 9 Fleming en Meteor en Niets Nodig. 8 was voor Offenbach en Miles Away. Harry Styles en American Girls ging van 12 naar 7. Op 6 Steady Swims en Mr. Know-It-All. Bruno Mars en I Just Might bleef staan op 5. 4 kwam van 9, Jelly Roll en I'm Good. Dan op 3, Zoo van Shakira. 2 net gedraaid, Alex Warren en Fever Dream. En dat houdt dus in dat Olivia Dean met So Easy to Fall in Love de nummer 1 binnenhaalt in deze 22e week. De lijst van 30 mei. Zodra de airplay voor de komende week. Gat Citanova en Out of the Dark. Fijn weekend.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. 4 West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hooglede, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het. De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. Vlaanderen erkent 10 nieuwe open waterzwemzones in dokken, kanalen, meren en plassen. Minister Jo Broens die zegt dat steeds meer mensen buiten willen zwemmen en dat er daarom ook streng op waterkwaliteit wordt gecontroleerd. Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een hardere aanpak van de transmigranten aan de kust geen goed idee is. Volgens de organisatie leidt dat tot meer doden. De gouverneur van West-Vlaanderen die vraagt net om extra middelen om de oversteek naar Engeland te verhinderen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert €62.000 in de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz.
2: Het regionieuws werd u aangeboden

Het was net geen drie minuten, dit nummer uit 2017. Sam Veld en What About the Love. Ja, ja, 2017 kan ook alweer tellen. Goedemiddag iedereen hier bij Melinda FM op deze zaterdag. 30 mei zijn we inmiddels al en wij mochten starten met Christina Aguilera. En we gingen daarmee even naar de carwash. Ja, dat kan natuurlijk na die lange droogte. Maar in tussentijd ja, gaat er toch wel het een en ander toch wel wat veranderen in het weerbeeld. Dankjewel Maarten voor de top 30. Wij tot 4 uur. Best af. Ik ben Frankie en dit is Tina Turner.

Denk er nog even over na. Het was de man uit Gelderland. Terugweg. Sneller was dat. De stad Roeselaar die schrijft wielergeschiedenis op 28 juli met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens de Dovi Nator Criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profielrenners in een koppeltijdrit. Het unieke concept past binnen de Unified Sports visie en zet Roeselaar internationaal op de kijker. Nator 2026 belooft topsportbeleving en een sterk verhaal van inclusie en verbinding. Nu Helena Paparizou.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Het worden niet allemaal monsterhitten, maar heel wat duetjes worden gemaakt. Alex Warren en Rosé was dat en On My Mind. Even nu naar halfweg de jaren 80 met Whitney Houston. Didn't we almost have it all?

is een nummertje van begin de jaren 70, deze Mami Blue van de Pop Taps hier bij Melinda FM. Het is al ruim over 2:30 en wij zijn toe aan de rubriek De Dag Van. Het is vandaag de internationale dag van de aardappel. Ja, de aardappel natuurlijk. We kunnen daar natuurlijk heel veel over vertellen, maar toch wel heel belangrijk, zeker als het om frietjes gaat. Maar het is vandaag ook Wereld MS-dag of Multiple Sclerose. Is een soms dodelijke spierziekte waarvoor geen medicijn beschikbaar is. MS, een aandoening in de hersenen die het zenuwstelsel aantast. MS-dag dit jaar op 30 mei. Nu even naar deze hier, En route uit 2015 van Touristfancy.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: half uit de jaren 80. Hey Louis en de Nieuws hier bij Marleen FM op zaterdagmiddag. Stuck with you. Nog tot en met 31 mei is Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor Anker. Thema van dit jaar is zorgen voor de zee. Bezoek de historische schepen en geniet van gratis activiteiten en voel de zee als nooit tevoren. Oostendevooranker.be voor meer info. Nu even wat werk van bij ons hier uit Vlaanderen. En niettemin, hier is Frimout met Wondermooi.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm komt.

Hij scoorde er toch wel een grote hit mee in 1977, deze Carlos uit Frankrijk. Hij overleed al op 17 januari 2008. Big Bisou en zijn artiestennaam Carlos kwam eigenlijk van een Cubaanse conga-speler. Voilà, bijna drie uur. Ik heb nog voor u Dua Lipa. Tot zo. I've been

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
1: Melinda FM.
0: Melinda FM 24. Frankie de Batselier.
2: I've been married long time ago.

Heel mooi nummer is dat, het 84. Orchestra Manoeuvres in the Dark hier bij Merlin FM. Deel 2, Best of Talking Loud and Clear. Laat dit gewoon duidelijk zijn, hoop ik. Rednecks, daar begonnen wij mee in de tweede uur. Cotton Eye Joe op zaterdagmiddag. En we hebben nog heel wat mooie muziek klaarstaan. Van Meteor onder andere en Emma Heesters. Rendezvous. Ik wil je.

Heerlijk werk is dat van Paul Young van begin de jaren 80 hier bij Melinda FM. Fijn dat je luistert, ik ben Frankie. En tegenwoordig in de gidsparades staat er een Benson Boone. Maar in de jaren 70 was er ook nog een Daniel Boone. En die had het over iets dat misschien wel morgen kan zijn. Beautiful Sunday.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Deze dame had een monsterhit met Heaven is a Place on Earth. Deze was ze iets minder, deze La Luna. Het was Belinda Carlisle hier bij Melinda FM. Vorige week waren wij te gast op Sluizenkermis en heel wat mooie reacties in de richting van Melinda FM, zeker qua muziekkeuze. En er wordt ook wel geluisterd in Halen bij Diest. Dat doet ons altijd wel deugd. Dat kan natuurlijk via www.melindafm.be wereldwijd, dus niet enkel via de provincie, via DAB+. Goed, tijd voor muziek terug. En wat voor muziek? Hier is uit 1990. Hier is Stef Bos. En wat een wonder. En trouwens, die Melinda on Tour, die komt er natuurlijk nog wel aan. De Dolle Dagen in Gistel en Bier aan Zee in Middelkerken. Dan zien we elkaar daar terug.

Together, dat doen wij hier ook bij Melinda FM, het gezellige team van jouw radio. Fantastiek en Mama Told Me begin de jaren 80. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni vormt het Centrum van de Pannen opnieuw het decor voor de Parapan Cycling Days, een open internationale wedstrijd voor paracyclisten. Dit bijzonder sportevenement brengt atleten met een beperking samen voor een sterk uitgebouwde tweedaagse wedstrijd. Alle info via parapan.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Geef mij toch maar die original uit 87. Callum Scott en Whitney Houston. Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hier bij Melinda F. En Madonna had een hit met American Pie. Je hoort hem al komen. Hier is Don McLean met American Pie uit 71. Hello.

Ik hoorde wat hitjes toen bij ons. An Eye to Remember, deze uit 2006 van Liberty XO. Dat was het hier. Best of, zometeen is er Fliep. Ik besluit met Tones and I. Dance Monkey, nog een fijn weekend. Tot de volgende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het aantal fietsers dat betrapt wordt met de gsm in de hand is op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren gaan in de fout. Dat blijkt uit cijfers die Brugskamerlid Frankie de Mon opvroeg. 4 West-Vlaamse straten zijn genomineerd voor de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de genomineerden zijn de Pelikaanstraat in Hoogleden, Terkouter in Menen en het Sint-Sebastiaanshof en Sint-Andrieshof in Poperingen. De kinderen zijn er de lijm van de straat, klinkt het. Vlaanderen erkent 10 nieuwe open waterzwemzones in dokken, kanalen, meren en plassen. Minister Jo Broens die zegt dat steeds meer mensen buiten willen zwemmen en dat er daarom ook streng op waterkwaliteit wordt gecontroleerd. Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarschuwt dat een hardere aanpak van de transmigranten aan de kust geen goed idee is. Volgens de organisatie leidt dat tot meer doden. De gouverneur van West-Vlaanderen die vraagt net om extra middelen om de oversteek naar Engeland te verhinderen. De bouw van het nieuwe zwembad in Ieper zit op schema. De ruwbouw is klaar en de binnenafwerking is gestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste zwemmers er in juni volgend jaar terecht. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert €62.000 in de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz. In Roeselare is de bouw begonnen van klimzaal Monolith naast de E403. Grote ramen moeten klimmers het gevoel geven dat ze buiten klimmen. En de klimhoogte gaat tot ruim 20 meter. De opening is gepland in maart volgend jaar. De Vlaamse regering legt spitsstroken aan op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De ingrepen die moeten de dagelijkse files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen terugdringen. In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden

Wat een plaat om mee te beginnen, deze Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Je hoort het natuurlijk allemaal hier bij Melinda FM. Tot 6 uur is dit opnieuw Studio Noord.

was een monsterhit in 1984 voor Golden Earring, deze When the Lady Smiles. Zometeen Amy Winehouse, maar ook Martin Garrix. Maar eerst luisteren we naar Hannah May samen met Maxime. Dit is Ik wil dat je liegt.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend de prachtige Westhoek tijdens de internationale Vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van een extra voordelig tarief in voorverkoop. De voorverkoop is namelijk geldig tot 13 augustus. €7 per dag voor volwassenen, €5 per dag voor jongeren tot 18 jaar. Vanaf 14 augustus is het €9 per dag voor volwassenen en €7 per dag voor jongeren tot 18 jaar. Er is ook een extra voordeel voor wie voor 1 augustus inschrijft en betaalt. Die maakt zelfs kans op mooie prijzen. Inschrijven kan dus via vierdaagse.be en daar klik je even door naar inschrijven.

Sabrina Carpenter, Manchild, toen ze jaar of 10 was, deed ze mee aan een online zangwedstrijd georganiseerd door niemand minder dan Miley Cyrus. Ze werd er derde op 7000 inschrijvingen. Jawel, dat is niet slecht, hè? Another

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: Een van de vele hits uit 1983. Bad Boys, Wham. Natuurlijk ook een van de vele hits van Wham natuurlijk. Op 16 juni viert de wereld Bloomsday. Dat is de dag waarop schrijver James Joyce en zijn beroemde roman Ulysses centraal staan. Ook Oostende viert dit intussen al 4 jaar mee, dankzij een gevarieerd programma van de Portiers van de Oceaan en VZW Exil. Blikvanger van de festiviteiten is de expo Bloem in Oostende. Daar brengen 26 schrijvers en fotograaf Jeff van Ende Oostende tot leven in woord en beeld. Precies 100 jaar nadat Joyce in Oostende verbleef tijdens het schrijven van zijn beroemde roman. Ben je benieuwd naar alle activiteiten? Wel, surf dan naar exil.be/bloomsday2026.
1: Jij bent

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De politie heeft twee vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
2: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
1: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaert van de inspectiedienst.
3: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
1: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport. Over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
4: PSG dat voor de tweede keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen. Dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 op 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor. Dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
1: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen, morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 6 uur.

Even over vijf beginnen delen we met deze Robin Miles Children, nummer uit 1996. En nog tot 6 uur is dit Studio Noord, of je het nu wilt of niet.

Op zaterdag 13 juni krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit Roadnet Rumble uit tot een van de eerste publieke edities in het Sculptura Sportpark. Roadnet, beter bekend als Spikeball, staat centraal. Maar Roadnet Rumble wordt veel meer dan alleen een toernooi. Overdag draait alles rond sportieve actie, plezier en competitie. Maar daarna schakelt het terrein moeiteloos over naar een open-air evenement met DJ's, bar, catering, ambiance tot in de vroege uurtjes. Zaterdag 13 juni, Cultura Sportpark, Veurne.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Als we het allemaal mogen geloven, waren de Pointer Sisters zelf een beetje verlegen om het nummer in te zingen. He's So Shy, 1980, Pointer Sisters. En dit zijn wat summer vibes. Hier zijn de Fortunes.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark. Airplay.

Vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt, bordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. En er is meer. In de omliggende straten kan je ook snuisteren op de traditionele rommelmarkt. Mis het niet, de vernieuwde Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Mariakerkeplein in Oostende. Iedereen is natuurlijk welkom.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

Together, Mark Amber hier bij Melinda FM. Afgelopen week, het was een warme, het was een hete, het was een zoele week. Komende week zal het iets frisser worden, zegt men. Geloof het niet altijd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Deenau.
2: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
1: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
3: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
1: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil erover leggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
4: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
1: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics. Dance Classics bij Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit zijn de Dance Classics. Waar de herinneringen blijven dansen.
1: Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics. Op Melinda FM.
0: Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.
2: Get on the floor. Put your hands.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.